0: Mina om en natte, Master Jenin Sahar och Samantha Saberrafong 360 Radio. Ora beamo na konga iano. Semela bobedi, mraha ura ia bobedi. Mretu a stage Samantha Saberrafong 360 Radio. Iano, ne kina kana kore. Waiti. Mona konga setting rele moho yona e. Tabe ho futumeti, iano kia bona ore. Yar. Goeie me stele jong. Goeie me stele. Ja, no. Ga gewoon naar mijn papa. Ja, dan ga ik naar mijn toko. Ja, maar tomo. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. Ga ik naar mijn papa. 360 Radio Laboraro con Piero che te pedi ma se me pedi tataro che laboraro che vide October Mojare no? Ya che di palare di Mojare ya chi c'è ancora io fela nene fela di 14 e qua e tana le di 15 ma 14 di 15 che so se le sei. Ja, Bretzi, ja, kan ik qua coach, ja, no. En tare, u dira small talk, kan ik qua. Small talk, zo zeg ik, zit hier langs. Aro, u dira small talk, kan ik qua, me. Ja, no. Ketole, kakabu jote, hore, keska, fetzela, hore. U bua tata, kan ik qua coach, Bretzi, was station in Samantha, sa, Rafa 360 Radio. Tarantse, pe, makote, kote, mongwaro, na. Ngaka ya bolo during the taula kapo during the taula kapo kidako kasi kala ngwejele ya isi xosa bari iqesha yo iqesha kidako yo yano ke rata mo goma swe mretsi yaro hartlo sinyana ko are jabo re kamna ko re mateleko re bulele line 2 bele bele go radi tsa marapo la tela kakwa kakko bo kone prima bele go re slender boy team man express ora betsa katso ora betsa katso ora
1: tabam
2: roba la ke tsone o ya go tsupa ke mhau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
3: Utlwelese Merafon.
2: 360 Radio.
1: Tabang. Tabang. This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang. I'm going to go to the next one.
2: Richards Bay banna tshegelwa kgatlhanong le Mamelodi Sundowns ka nnotile nne go e le nngwe. Orlando Pirates ba thola setlhopha sa KX Galaxy ka nnotile tharo go lefela. Motshameko o re boneng drama mo letsatsing la maopane ke motshameko wa Kaizer Chiefs le Stellenbosch. Motereganyi o ile a tsaya tshwetso a fa Kaizer Chiefs penalty, a e tšhentšha a re ke sekhutlho, mme fela re tla e sala morago re tla utlwa gore a mme e ne le penalty kgotsa e ne se penalty e ga e mo diatleng tsa rona. Re tla go netefaletsa ga re sena re utlwa gore a mme tshwetso e motsereganyi a e tshotseng ke tshwetso e siameng. Re be re ya go lebelela Motsepe Foundation Championship mo letsatsing la maopane. Cape Town City ba thotse the Bees ka nnoti le tharo go e le nngwe. Mo letsatsing la gompieno re ya go lebelela Champions League 15 fela pele ga ura ya bosupa. Lasca ba tla bana le Liverpool ka ura ya borobongwe. Manchester City bana le PSG. Roma bana le Real Madrid. Real Betis bana le Porto. Beke tsa dithapo tse ke di busetsa ka ko line one. Ke re ke the Slender Boy Thabangwa kwa ke ditswe Merafo 360 radio station se se monate sa go rata kwena. Ga o se batla e ya fela ka ko Khayalethu ke teng ko yang go se fumana teng ko khutsong Merafong City. The Slender Boy abana wa leboga go botlhe ba ntse ba ntele ka tsebe.